0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey girl, you know what you've been missing?

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
1: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
2: We gaan zingen is een vrij onbekend liedje, maar wel heel mooi. This Love Will Carry.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Yeah, so we have a lot of things to offer.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, Europeanen in strijd om het nieuwe land, Amerika. Ook de Nederlandse vloot veroverde stukken land, vaak ten koste van oorspronkelijke bewoners, de Indianen. Ze gaven gebieden Nederlandse namen, zoals New Amsterdam, New York dus. Er kwamen ook goede dingen tot stand, zoals een muzikale smeltkroes met nog veel meer Europese invloeden. Vandaag American Celtic Connection deel 2. Emil Weres gaf ons een brand new dance. Steve Earle, te gast bij de Diamond Mountain Sessions van Sharon Shannon, de Calway Bay. Hier de Chieftains met Ricky Skaggs, Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did

Jordan is a hard road travel. Chieftains met John Hiatt. Ellie Bain uit Schotland, een van de initiatiefnemers van de Transatlantic Sessions. Er verschenen een aantal cd's in de serie, die jarenlang duurden en ook door BBC TV 4 werden uitgezonden. We horen Ellie Bain met Queen Ida, koningin van de Zydeco, Mazuga. Straks de Chieftains met Emmylou, Lamps in the Greenfield.

Guadalupe, Chieftains met Los Lobos en Linda Ronstadt. De CD The Wild World Over staat vol met deze pareltjes. Straks mixen Michel Dossé, Jolie Blonde. Hier is Mike Flavin, I Love Ireland.

The Croft in Cluckin, Ballad of Rob McDunn, speelde zich af in Schotland. Prachtige uitvoering van Johnny Cash. Straks Sharon White, Mansion on the Hill. Hier de Chieftains met Tim O'Brien van Further Down the Old Plank Road, Shadycroft.

Fisherman's Son, Ringin' Family uit Canada, van een album Farty Well Love. Chieftains, een nitty-gritty dirt band, The Quiet Ground, Larry O'Gaff, welke gasten ze ook hebben, de sound van de Chieftains blijft onmiskenbaar.

Trouble in the Field. Ook Mauro O'Connell heeft Schotse roots. De glansrol op Dobro in veel songs is van Jerry Douglas. Nog meer Chieftains, Morning is Broken, met Diana Krall en Art Garfunkel. Met Doc Watson in een Celtic medley. Als het tijd is, Sharon Shannon met haar magische accordeon Magic Food. Straks meer parels in American Celtic sfeer.

Red and Roses, een van mijn favoriete John Denver songs. Blijvend actueel. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Jew Eli. Moonshiner, I'm a Rambler. Hier is Nancy Griffith en McManally aan haar zijde. Gulf Coast Highway, ook passend in de sfeer van deze uitzending American Celtic Connections.

Shenandoah, Chieftains and Van Morrison. Het concert van hen samen in Rotterdam, decennia geleden, was een van de mooiste in mijn herinnering. Straks Sharon Shannon en Jackson Browne. Man of Concert Sorrow. Eerst het vrolijke Tell My Ma van de Ranking Family uit Canada.

Ali Bane en Dial Minar namen de backdoor. Komt van de soundtrack Ali Bane and the Cajuns. My Father's Son, Ricky Skeks. Is het zijn broer of hij zelf? Luister eerst naar de Chieftains en Lynn Carter, Bandit of Love en de Cheatin' Waltz.

Mayo to Shenandoah, een knipoog naar Texas van de Ierse McFlavin. Hij was ook een keer op Floralia Country in Oosterhout. Say You Love Me, Sharon Shannon. Met zangeres Desi O'Halloran. Nooit eerder van gehoord. Ook Patty Loveless ontmoette de Chieftains. Resultaat? De song Three Little Babies.

De Vanta Port, Ali Bain op fiddle met D.L. Maynard van de Cajuns. Prachtige set tot slot. Chieftains en Rosanna Kes, Lily of the West met Don Williams, Wild Mountain Time, Ali Bain, Bonaparte Retreat. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week nieuw, recent en gevarieerd. Ja.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Forum.

0: Zandvoort.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij het enige countryprogramma in Nederland dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. Oftewel, welkom bij Country Kicking. We openen vandaag met Debbie D en Op het Water. Veel muziek en een interview later in deze uitzending. Wel muziek onder andere van Koen Vaal en Steady Underground.

Stampen en Dagen met Den Boemeltrein uit 1976. Daarvoor John en Inke met The History of My Heart. En Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Gaan we naar I Don't Wanna Wait No More. Natuurlijk gezongen door Esther van Kommerk.

Jolien van Boven met Combi Me. Daarvoor Albert West met Stop and Smell the Roses. En Ines Honkeren met Ik Dans Voor Jou. En dat doet ook Ina Rose en Good Riddance en Goodbye.

What Makes the World Go Round van de Marginal. Daarvoor René Hagen met Simple Man. En Nobody's Dying Today natuurlijk van Hilde Vos. Kirsten Alting met

0: Domen op je radio.
1: Mijn garagist heeft in mijn wagen een GPS geïnstalleerd. Maar ik ben hem vergeten te vragen hoe zo'n spel dan wel functioneert. En ik vrees dat ik muzikologisch ook al niet met de tijdsgeest strook. Want onze dochters willen hip-hop, maar ik hou meer van

Life's a Beach en niet Life's a Bitch van Robert Weston. Daarvoor Bart Peters en Ik hou meer van folk. Gaan we naar de BB Band, maar dat is wel het einde ook van het eerste uur. Ik ga dus even koffie halen. Heel graag. Tot zo en veel plezier met Stille Willy.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470-91. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen met Julie Lina en You Should Know. Dadelijk het interview met Erik van Kruiselberg en de absolute wereldprimeur van zijn nieuwe single. Maar eerst Dorst in de Smits, hier zijn Tamara

0: volgende titel moeten we straks keihard zeggen, want de subtitel is Say It Loud. Vandaag is van ons. Ik praat erover met Erik van Kruiselbergen. Erik, welkom.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat ik weer bij je mag zijn.
0: Jij bent altijd welkom, maar ja, jij hebt nooit tijd. Want druk bezocht, druk bezet. Als we even terugkijken in de tijd. Vandaag is van ons, is je nieuwe single, 2026. Dat betekent, als ik heel snel terugreken, en dat kan op mijn leeftijd niet meer zo snel, is het 12 jaar geleden dat jij je laatste single hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Een tijdje rustig. Nou, ik heb natuurlijk ook een duo en daar hebben we ook wel wat mee uitgebracht. Maar 12 jaar geleden voor mezelf.
0: En toen 2 singles in 2 jaar tijd. Mooie Meid, daar begon je mee. Mooier dan de Mona Lisa was natuurlijk al een stuk steviger. Toen was het min of meer stil. Maar wat je zei, Mix Mingle, hebben jullie 2 singles meegemaakt. Een geweldige 90-jarige medley. 90-jarige medley. En ja, ook een Nederlandstalige single, waar ik de titel even van kwijt ben, maar die wel heel erg mooi was.
1: Ja, dankjewel. Dat was Waar Ben Jij? Die was door Esther geschreven.

0: ja, het was voor onze theatershow 2 jaar terug. En daar past dat nummer helemaal in. Het was iets van, die moeten we gewoon uitbrengen. Laten we goed laten produceren. Dat hebben we toen ook gedaan. Dus ja, we hebben niet stilgezeten. We hebben ook heel veel optredens gehad in de tussentijd. Maar ja, ik had nu een idee en ik had zoiets van, dit moet maar gewoon weer een single worden.
1: Ja, als we even terugkijken naar Mooie Meid en Mooier dan de Mona Lisa, waren natuurlijk oorspronkelijk Amerikaanse nummers. Dit nummer heb jij zowel de tekst als de muziek zelf meegeschreven.
0: Ja, dat klopt. Ik had een idee voor de teksten, die heb ik geschreven. En toen dacht ik, ja, ik wil hier een bepaald type muziek bij. En gelukkig, ik zit in de computers, ben heel bekend met AI. En ben gaan stoeien met AI-machines om te kijken van, joh, hoe kan ik dit nou maken zoals ik dat wil? En na heel veel pogingen kwam daar wat uit waar ik wat mee kon. En toen ben ik naar een producer gestapt.
1: Ja, en dan is het zo makkelijk dat je het in 2 keer inzingt.
0: De eerste keer had ik hem ingezongen. En daar waren zowel de producer als de backing vocal zangeres waren daar nog niet heel tevreden over. Ik had het zelf nog niet teruggehoord. En toen was het van, joh, kom maar even terug. En met nog een uurtje zat de hele single er wel goed op. Dus.
1: Dat was dus ook weer, zoals we jou kennen, gewoon even vlug erop en laat de technicus, de geluidstechnicus in dit geval, maar goed zijn best doen.
0: Volgens zijn eigen woorden viel dat reuze mee wat hij moest doen. Hij roept altijd van, als jij in de studio bent, heb ik altijd relatief weinig werk om correcties uit te voeren. Dus,
1: Vandaag is van ons. Hij is er nu. En dan gaan we weer 12, 14 jaar wachten op de volgende. Of ga je toch nog eens een keer iets doen met iets van Merle Haggard in het Nederlands?
0: Wie weet, ik kan het je niet vertellen. Dat zijn van die momenten, dan komt dat in me op en dan gebeurt dat. En ik hang daar niet een tijd aan vast.
1: Mix Mingle gaat natuurlijk ook gewoon door met Esther en jou.
0: Ja, dat blijft gewoon lekker doorgaan. We zijn aan het kijken voor een nieuwe theatershow ergens volgend jaar. Dus dat blijft ook gewoon lekker doorgaan. En solo's treed ik ook eventueel nog wel eens wat op. Wel wat minder dan met Mix Mingle, maar dat blijft gewoon lekker doorgaan.
1: Ja, alleen als je nou weer een theatershow hebt, moet je toch maar eens een keertje denken om een goede presentator in te huren.
0: Dat vind ik een heel goed idee. Bij deze ben je uitgenodigd.
1: Ja, ik wens je waanzinnig veel succes met een echt, en dan ben ik uit de grond van het ijzersterke nummer. Vandaag is van ons. See it loud.
0: Dankjewel.

nieuwe single en de absolute primeur hier bij Country Kicking voor Erik van Kruiselbergen. De dag is van ons, oftewel de zaakjes. Say it loud. We horen ook nog Mooie Meid en Mooier dan de Mona Lisa. En dat brengt ons

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Bonneke met You. Daarvoor Brighter Days van Jaren Beeks en Sandra Verrees met I Wanna Live Like That. Genoeg Nederland gehad. Gaan we weer naar België. Guido Belcanto en Burley Spencer.

Mark Blomsteel en Barely Made It Home. Daarvoor Walter Baron met de Turbo Zingt en Dance Still Gone van Lana G. Het schiet op, dus heel snel. Hier is Bandit en Dream.

Frankie Goldwings en In the Pen of Tomorrow zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En daar staan ook de playlisten. Dan kan je zien dat we deze week eruit gaan met In the Pouring Rain van Han van Eyck. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dag allemaal.

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants met ondergetekende Harry Ettema. En we hebben nog één aflevering dat Country Rants in vakantiemode staat. Volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen. En we hebben dus nog een uur Henk Snow deze keer. Clarence Eugene Snow leefde van 9 mei 1914 tot 20 december 1919. Nee, 1999 moet ik zeggen. En Hank Snow was een Canadees-Amerikaanse countrymuziekgitarist, zanger en songwriter. En hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country Hitlijsten tussen 1950 en 1980. We beginnen met My Two Timey Woman.
1: Woke up this morning in a terrible mood.
2: Now you talk about a woman treating a good

Clarence Eugene Snow, oftewel Hank Snow, werd geboren in de kleine gemeenschap Brooklyn in Queens County, Nova Scotia. Als zoon van George Snow, en die leefde van 1886 tot 1966, en Maud Marie Het van 1889 tot 1953. En Hank was het vijfde van zes kinderen, van wie de twee oudsten op jonge leeftijd overleden. We gaan naar Music Making Mama from Memphis.

Henk Snow schreef liedjes over een breed scala aan onderwerpen, waaronder vreugde, vrijheid, reizen, angst en liefde. En zijn werk werd vaak geïnspireerd door zijn persoonlijke ervaringen, zoals zijn jeugd in een klein stadje op het platteland. We gaan naar A Fool Such As I.

Zijn moeder moedigde hem aan om zijn droom na te jagen om entertainer te worden. Net als zijn idool, countryster Jimmy Rodgers. En Snow ontving diverse muziekprijzen en is lid van de Country Music Hall of Fame, de Canadian Country Music Hall of Fame en de Canadian Music Hall. Oké. Staat er twee keer. Het Hank Snow Hometown Museum in Liverpool, Nova Scotia, is gewijd aan zijn leven en werk. We gaan naar Van Mexican Joe met Joe Blond.

Na het hertrouwen van zijn moeder bestelde ze een Hawaïaanse steelgitaar en lessen. En samen met grammofoonplaten met 78 toeren. Afhankelijk verbood ze snel om de gitaar aan te raken. Maar later was ze verbaasd over zijn vaardigheid. En hij speelde al snel voor buren en anderen. We gaan naar Yellow Roses.

In 1927 en 1928 hoorde hij op radio country-artiesten zoals Fernand Dalhart en Carson Robinson. In augustus 1930 ging Snow's schoenen bijna op de Sable-eiland, maar ze werden gered door verandering in de windrichting. En toen hij andere schepen in de storm zag vergaan, zwoer hij dat hij nooit meer op zee zou gaan. We gaan naar Whispering Rain.

Snow werkte in verschillende losse baantjes, waaronder het verkopen van vis, het vervoeren van passagiers, het lossen van schepen en het werken in de bossen. In september 1935 trouwde hij met Mimi Blanche Alders. Hun zoon Jimmy Rogers Snow werd daar kort daarna geboren. We gaan naar Miller's Cave.

In 1936 deed Snow auditie voor de Canadese afdeling van RCA Victor in Montreal, Quebec en kreeg een platencontract. Zijn wekelijkse radioprogramma op de CBC en zijn tournees bezorgden hem nationale bekendheid in Canada. In de eind jaren 40 begon zijn platen aan populariteit te winnen bij de Amerikaanse country muziekstations. We gaan naar Hula Love.

Ja, Snow verhuisde in 1949 naar Nashville, Tennessee en bracht platen uit voor RCA Victor onder de naam Hank Snow en de Singing Ranger. Zijn optreden in de Grand Ole Opry in 1950 bezorgde hem grote bekendheid in de Verenigde Staten. Zijn nummer I'm Moving On werd een nummer 1 hit. We gaan naar Roma Wasn't Built in a Day.

Andere nummer 1 hits volgden, waaronder The Golden Rocket, The Rumba Boogie, zijn vertolking van I've Been Everywhere van de Australische countryzanger Jeff Mack maakte het nummer populair in Noord-Amerika. En tijdens zijn optredens in Renfro Valley werkte Snow samen met een jonge Hank Williams. We gaan naar Come to the Morning.

Na het succes van I've Been Everywhere en I'm Moving On kocht Snow een rentshuis in Madison, Tennessee, dat hij Rainbow Ranch noemde. In de afgelopen jaren is het huis gerestaureerd door Snow's family. Het huis werd op 27 november 2018 toegevoegd aan de lijst van historische plaatsen in Davidson County, Tennessee. We gaan naar The Governor's Hand.

Snow hielp de carrière van Elvis Presley op gang te brengen door een podiumtijd te geven in de Grand Ole Opry en hem voor te stellen aan kolonel Tom Parker. Ze vormden een managementpartnerschap, maar Snow verliet uiteindelijk toch het managementteam. Hello Love nu.

Snow bleef in zijn werk naar Canada verwijzen. Bijvoorbeeld in zijn album My Nova Scotia Home uit 1968. En hij werd in 1978 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in meerdere Canadese muziekhallen van fame. Zijn autobiografie, The Hank Snow Story, werd in 1994 gepubliceerd. En we gaan naar Colorado Country Morning. Country Morning staat.

Snow ging in 96 met pensioen vanwege ademhalingsproblemen. Hij overleed op 20 december 1999 op zijn Rainbow Ranch in Madison, Tennessee. En werd begraven op de Spring Hill Cemetery in Nashville. En zijn vrouw Minnie overleed op 12 mei 2003. We gaan naar Trouble in Mind.

Veel artiesten hebben zijn muziek gecoverd, waaronder Elvis Presley, The Rolling Stones, Ray Charles, Johnny Cash en Emmylou Harris. Zijn nummer Hello Love werd gebruikt als openingsnummer van de Prairie Home Companion. Op 59 jaar en 11 maanden oud werd hij de oudste country-artiest met de nummer 1 hit. Een record dat meer dan 26 jaar stand hield. We gaan naar Rambling Rose.

Nou, we hebben er nog eentje van Hank Snow. It takes too long. En in 2 uur gaan we even weer terug naar wat ik afgelopen seizoen aan mini-artiesten, mini-specials gedaan heb van artiesten. En natuurlijk even aandacht aan het overlijden van Dolly Parton afgelopen week. We gaan naar Hank Snow, de laatste.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we gaan even naar Martin David Robinson. Die leefde van 26 september 1925 tot met 8 december 1982. En professioneel bekend als Marty Robbins. En Marty was een Amerikaanse country- en westernzanger en songwriter. En Marty was een van de populairste en meest succesvolle zangers van zijn soort. En gedurende het grootste deel van zijn bijna 40-jarige carrière liet zich uitstrekken van eind jaren 40 tot begin jaren 80. We gaan een nummer van hem, One of These Days.

vanaf volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen met de vaste items. Dus beginnen we weer met de seizoensartiest. Dat is in dit geval Eddie Arnold. We gaan nu naar Mel Tillis, Another Bridge to Burn.

Aubrey Wilson Millican leefde van 21 maart 1909 tot en met 1 januari 1967. En professioneel bekend als Moon Millican, en bijgenaamd King of the Hillbilly Piano Players. Het was een Amerikaanse country- en westernzanger, songwriter en pianist. Hij werd geassocieerd met de hillbilly boogie-stijl die rockabilly beïnvloedde. We gaan over de schilderij Mona Lisa.

We gaan naar Patti Loveless. Die hadden we trouwens op 21 november vorig jaar een mini-special van. The Lonely Side of Love.

Ja. Dolly Rebecca Parton is geboren 19 januari 1946 en overleden op 25 augustus 2026. En Dolly is een Amerikaanse zangeres, songwriter, bereidster, actrice, filantrope en zakenvrouw. Na succes te hebben geboekt als songwriter voor andere artiesten, bracht Parton in 1967 haar debuutalbum Hello, I'm Dolly uit, waarmee een carrière van 60 jaar en 50 studioalbums van start ging. We gaan naar haar eerste single, hoewel dit een latere opname is, met familie van haar, Puppy Love.

Ja, van Dolly Parton hadden we trouwens ook een mini-special, heb ik wel gezien. 16 januari was dat. Parton, ook wel bekend als de Queen of Country, is een van de meest gelauweerde vrouwelijke country-artiesten aller tijden en heeft diverse awards gewonnen. Ze heeft 25 singles gehad die de nummer 1 positie bereikten in de Billboard Country muzieklijsten. Een record voor een vrouwelijke artiest. En dat deelt ze met Reba McEntire. We gaan naar In the Ghetto.

Dolly is geboren in een hut met één kamer aan de oevers van de Little Bighorn rivier in Pittman Center, Tennessee. En toen Paul een jong meisje was, verhuisde haar familie naar, van het Pittman Center gebied naar een tweekamerhut met een boerderij op de nabijgelegen Locust Ranch. En de meest van haar diepbare jeugdherinneringen speelden zich daar af. En een toepasselijk nummer, bij Tennessee Mountain Home.

Op 13-jarige leeftijd nam Dolly de single Puppy Love op bij een klein label uit Louisiana. En trad ze op in een Grand Ole Opry, waar ze Johnny Cash voor het eerst ontmoette. En Cash moedigde haar aan om haar eigen instinct te volgen wat haar carrière betrof. En Dolly is overleden op 25 augustus 2026 in het Vanderbilt Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee. We gaan de laatste alweer van het setje draaien van 4. More Where That Came From.

Ja. Toby Keat Colville leefde van 8 juli 1961 tot 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, platenproducer, acteur en zakenman. En hij begon al vroeg in zijn muziekcarrière de artiestennaam Toby Keat te gebruiken. En Keats debuutsingle, Should I've Been a Cowboy, stond in 1993 bovenaan de Billboard Hot Country Song hitlijsten. In het totaal heeft Keat 42 top 10 country hits en 33 nummer 1 hits gehad. We hadden een mini special van hem op 4 juli vorig jaar. We gaan draaien How Do You Like Me Now?

We gaan naar kijken, Joey en Rory. En daar hadden we een special van op 1 augustus vorig jaar. We gaan live in de Grand Ole Opry, Play Me the Walls of the Angels.

0: going home. Thank you.
1: Otis Davy Whitman is geboren in Tampa op 20 januari 1923 en overleden in Orange Park op 19 juni 2013. En Slim Whitman was een Amerikaanse country- en western singer-songwriter. Bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven in een stijl bekend als de Nashville Sound. Nou, we hadden op 8 augustus vorig jaar een special van hem, een mini-special. We gaan naar Indian Love Call.

En de Bellamy Brothers samen met de Isaacs. Normaal ain't coming back. Jezus is. En die hadden we 22 augustus vorig jaar als mini-special.

She Never Spoke Spanish to Me is geschreven door Butch Hancock en als eerste uitgebracht door Joe Ellie op 6 januari 1977. En Texas Tornadoes bracht het in augustus 1990 uit. En we hadden van een Texas Tornadoes een special. Even kijken, voor mij op 5 september. We gaan naar de uitvoering van Texas Tornadoes. She Never Spoke Spanish to Me.

Blizzard Jane is een nummer dat opgenomen is door de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in juni 1991 uitgebracht als de tweede single van haar album Pocket Full of Gold. Het nummer bereikte een nummer 7. Het werd geschreven door Vince Gill en Reed Nielsen. We hebben hem 26 september de special gehad van Vince Gill.

En de laatste alweer van deze uitzending is Dwight Yoakam. En die hadden we 14 november een special van. Turn it on, turn it up, turn me loose. Tot volgende week.

Isn't that a wonderful band?

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

looks better now that I swept the mess you made.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hallo, ik ben Daddy Redneck en u luistert naar Crossroads Country Radio. Het station waar country nog een plaats heeft.

0: nemen een song van Lennon en McCartney. Men gieten het in een country sausje. Men noemen het The Ballad of John and Yoko.
1: Met peper en zout.
0: Met peper en zout. Erg per dis. En dan klinkt het ongeveer zo.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Erik, dit is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Schepers.
1: Hallo, this is Pam McBeth.
2: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
4: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
2: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.